Hoppen en boppen, nou is 58, waar is Bobby Day met Rockin' Robin. Alright, we rocken boppen, stompen, strolen, gemütlich weiter. Hier is Jerry Lee Lewis!

All the cats and chickens going to the hop. Barry Frank was dat met zijn versie van At the Hop. Natuurlijk het meeste bekend van Danny and the Juniors. Want deze versie was ook zeer goed natuurlijk van Barry Frank uit 1957. Oké, verder geht's met Rockabilly Music. Huck Baritone hier met Got the Bull by the Horns. Rock around, rock.

We're gonna rock this joint tonight. Bill Haley and the Comets. En dit was natuurlijk niet die allereerste originale versie van Bill Haley. Als de aanvang Funzekertijd of Essex Records. Dit was zijn tweede versie. Of Decca. Oké, okay, het is tijd voor de totale collector item sammeler rariteit. Het was extreem zelden. Samen we het hier. Aus Virginia. Aus den Bush Bush. Irgendwo in the middle of nowhere. Heb ik jetzt een medel gevonden. Der damals een platte had veröffentlicht. Een single met zeer, zeer weinig pressingen. Auf das Mystery Label. Het was extreem seltenes. Ginny Lee with Roy Ellis and his East Rocker Summer Jets hier. Aus die 50er jaren met Tic Tac Boogie.

Dat is waar, de TikTok en Boogie van Jenny Lee met Roy Ellis en de Sister Rockers. Over het Mystery Label, lokaal veröffentlicht in die 50 jaren in Virginia. Want van Virginia gaan we jetzt richting Indiana. Hou eens Indiana, hou jetzt hier Web Foley met zijn Little Bitty Mama.

Rockabilly Bob uit Indiana, Web Foley en Little Bitty Mama of dat kleine lokale Emerald Label. 50s Rockabilly Music. Van Indiana gaan we jetzt richting Tennessee, am land in de 50s. Charlotte Sexton en de Tennessee Valley Boys gaan we jetzt hier. Met Since Baby Put Me Down.

Everybody rock and roll, everybody swing, dang, do. Das war Fallen Husky, Capitol Records, 1958. Fallen Husky, verstorben in 2011. In mijn jonge jaren, voor meer dan 30 jaar, heb ik nog eenmaal een interview in deze Rocking 50s zending afgenomen met Fallen Husky, damals nog in die Nederlanden. Ook oké, weiter geht's. In die nächste 10 minuten doo-wop music. En we vangen aan met een van de meest bekende doo-wop bands. Damals in die 50er jaren. Hier zijn Del Vikings met Jitterbug Mary. Jitterbug.

Yeah, right around the corner. Dat waren de Five Royals. Een van de vurende doo-wop rock and roll bands. Damals in die 50er jaren. De Five Royals. Ze kwamen oorspronkelijk uit North Carolina. Uit de regio Winston-Salem. Oké, we blijven inderdaad op de doo-wop scene. Aan de oostkusten. Uit New York City gaan we jetzt hier Lewis Lyman. De broeder van de zeer bekende, natuurlijk Frankie Lyman. En de Teenagers. Lewis Lyman had ook damals enige goede songs aangespeeld. In het bijzonder ook in de film, rock'n'roll film, Disc Jockey Jamboree. Uit 1957. Uit deze tijd, uit deze era, uit de doo-wop tijd, hebben we jetzt hier Lewis Lyman en de Teen Charge. Met Your Last Chance.

Drei doo-wop rock'n'roll songs in a row. We hebben drie nagespeeld, Lewis Lyman en de Teenagers met Your Last Chance. Aansluitend Dion met zijn Ruby Baby. En am Schluss de Five Stars met Picking on the Wrong Chicken uit het jaar 1958. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music from the West Coast, from Dorsey Bonnet. Er kwam damals im Sommer 1956 frisch aus Memphis, Tennessee. Dorsey Bonnet had damals aan de West Coast in Californië rockabilly platten eingespeeld voor Faber Robinson in den Escondido Canyon in Californië. Spelen we jetzt aus Herbst 1956. Let's Fall in Love.